0: Rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Een gelijkspel voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker amper enkele seconden nadat hij was ingevallen, sportjournalist Janko Beekman.
3: De Rode Duivels waren de grote favoriet om deze pool te winnen. Egypte was op papier wel de sterkste tegenstander, maar ook die zouden ze wel moeten aankunnen. Maar ja, ze tekenden totaal niet present, zeker niet in de eerste helft. Echt, ja, zeer zwakke Duivels. De tweede helft was er wel iets beterschap, maar was het voor mij nog altijd te weinig. Gelukkig was er dan de invalbeurt van Romelu Lukaku.
2: En voor de volledigheid zijn dit de andere uitslagen van de matchen die afgelopen nacht gespeeld zijn. In dezelfde groep van onze Rode Duivels speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. En ook een gelijkspel bij Uruguay-Saudi-Arabië. Die match eindigde op 1-1. Nog in de VS in Californië is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Alle 8 inzittenden kwamen om het leven. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. De bommenwerper crashte vlak na het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een onderzoek loopt. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien nog warmer tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien dan.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek.
6: Jouw radio.
7: Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
8: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

Goedemorgen Vlaanderen. Goedemorgen. Voelt een beetje vroeg aan. En ik denk dat dat allemaal te maken heeft met natuurlijk de WK-wedstrijd van België. Ja, de eindigde op 1-1. Dus ja, noem het maar een bittere pil, hè, want op 21 juni tegen Iran zal het veel beter moeten gaan. Het zal moeten winnen, want anders gaat het de verkeerde kant op. Welkom in de ochtendshow. Dit is Clouseau. Zie.

Zie me graag, Clouseau. Vandaag 16 juni is het de naamdag van Lutgard. Al zij die Lutgard noemen, mogen het zich een beetje heilig feestelijk aanvoelen. Lutgardis, Lutgard en noem maar op. Bob Marley en de Wailers. Get up, stand up. 73.

veel versierde huizen als ik naar de studio kwam. Allemaal met de Belgische vlag. Met of zonder reclame erop. Maar ja, je mag het me gerust laten weten via onze applicatie hoe jij de match van de Rode Duivels hebt beleefd. Heb je het thuis gedaan? Heb je het in een voetbaldorp gedaan op een groot scherm? Of heb je helemaal niet gekeken? Want ja, ik kan me voorstellen dat er ook zulke mensen zijn die niet gekeken hebben. Dit is Kim Wilde, Kids in America.

Ja, voetbal is altijd een beetje feest, hè? Zeker als het WK is, want we hebben nieuws over de Schotten. De Schotten die kwamen aan in de Verenigde Staten en dan hebben ze daar geweten. Sommigen droegen heel de vlucht, lang hun traditionele kilt. En ze deden in de reputatie van drinkenbroers ook alle eer aan. Ze hoorden al het bier aan boord naar binnen, zodat de crew moest overschakelen op wijn. Gelukkig dat de crew daarop voorzien was en dat ze konden overschakelen op wijn.

Who did it think again, yo? Every time I think of you, the babies. En met het volgende nummer is het wel weer tijd voor onze blok reclame. Die we natuurlijk bij Radio Bros ook al kunnen gebruiken. Met Beyoncé gaan we naar dat blok van reclame. Texas Gold

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Coldplay, Viva la Vida. Die voor dit jaar geen concerten heeft gepland. Maar er zijn wel toekomstplannen volgens frontman Chris Martin. Die heeft aangekondigd dat de band in 2027 terugkeert voor een nieuwe megatour. Die naar verwachting in maart 2027 in Zuid-Afrika van start zou gaan. Amai. Ja. Verdere informatie is daar nog niet over terug te vinden. Dus ja. Eerste tickets zullen voor Zuid-Afrika zijn. En dit is ons Belgisch-Nederlands duo. Maxime en Babette. Hoe dan ook.

Een Vlaams zangersduo die de handen in elkaar sloeg. Begin dit jaar in. Het is een succes, Maxime en Babette. Goed dan ook. Van de volgende twee heb ik het dan ook over Suzanne en Freek. Die kan je dit jaar, of ja, die zeg ik dit jaar, heel binnenkort kan je ze hier in België gaan bewonderen. Het gaat eerst door in Antwerpen. Hier hebben we opgezocht op Live is Live op zaterdag 27 juni, dat is volgende week. En dan is er ook nog de Suikeroktinen zondag 9 augustus en enkele dagen later op 16 augustus zijn ze op de Rijversfeesteren in Lievegem. Suzanne en Freek, als je ze daar eens wil gaan bewonderen, zijn nog tickets beschikbaar.

Dus drie kansen als je ze de komende weken wil bewonderen hier in België. Deze Suzanne en Freek, halverwege. De Benelux heeft dinsdag de Europese Commissie opgeroepen om werk te maken van de geharmoniseerd Europees kader voor e-steps en andere lichte elektrische voertuigen. België, Nederland en Luxemburg wijzen op een toenemende fragmentering in nationale regelgeving. Die leidt tot veiligheidsrisico's, onzekerheid voor marktspelers en belemmering voor de innovatie. We hadden het vorige week al eens over de e-steps. Dus ze gaan er denk ik werk van maken. Want ja, de e-steps, ze vliegen langs alle kanten rond je oren. En waar gaat dit eindigen? Terug naar 1979 met de Zweedse groep ABBA. Gimme, gimme.

Van dit viertal kunnen we wel zeggen dat we het hebben over een... Ja, een wereldgroep, hè? ABBA. Ze hebben alles een beetje gedaan. Het Eurosong Festival meegemaakt. Vele hits gescoord. Net zoals deze uit 1979. Gimme Gimme. Dit is ook goed nieuws voor de dieselrijders. Wie moet tanken, die doet het vandaag maar, hè. Dus vanaf vandaag daalt de officiële dieselprijs immers stevig. Het verschil is niet alleen merkbaar per liter, maar levert ook nog een mooie besparing op bij een heel volle tank. Want de diesel duikt onder de 2 euro. Dit zijn de Jacksons.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio. Tot

Het leuke nummertje uit 1976. 50 jaar geleden, Ronnie en de Big Bear. En dit is Orchestra Maneuvers in the Dark, een hele mond vol. Maar even eens van een heel lang vervlogen tijd. En Ola Gay. Goedemorgen, dit is nog steeds de

voor wie een huisdier bezit. Want het verlies van een huisdier valt voor veel mensen zwaar. En daarom wil Vlaams minister van Binnenland Hilde Griffiths roept alle lokale besturen in Vlaanderen op meer aandacht hebben voor initiatieven rond herdenking of omgang met overleden gezelschapdieren. Ze vraagt ook om bestaande initiatieven zoals dierenbegraafplaatsen of herdenkingsplaatsen te melden aan het agentschap Binnenlands Bestuur, zodat mensen makkelijk terugvinden waar ze terecht kunnen voor hun laatste rustplaats voor hun overleden gezelschapsdier. De minister wil werk maken van een laagdrempelijke en toegankelijke inventaris en stuurde daarvoor een brief naar de 285 Vlaamse gemeenten. Kan ik alleen maar toejuichen. Ja, want een huisdier is toch wel een beetje familie. Dit is Barkuil, zot verliefd.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: feitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Nu woensdagavond live bij Radio Pros.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Het was alweer eentje van rond de jaren 80. Modern Talking, Brother Louie. Traffic update. Dit moeten we inderdaad ook nog eens bijnemen. Sorry. Er is een ongeval gebeurd in Brussel op de buitenring ter hoogte van Wemmel. De rechterrijstrook is daar versperd en is een aanzienlijke grote file. Er is file op de E40 ter hoogte van Wetteren richting Gent. Er is ook file op de A14, E17 ter hoogte van Lokeren richting Gent. Nogmaals naar Brussel. Op de binnenring vanaf Strombeever tot het viaduct van Vilvoorde. Daar sta je ook volledig stil. Er is ook file op de R4 richting Gent, ter hoogte van Desseldonk richting Zelzaten. Er is ook een file gemeld op de A12 van Meissen tot Laken richting Brussel. Er is ook een file gemeld op de binnenring vanaf parking Halle tot Halle. Op de buitenring vanaf Grimbergen tot Jette. En dan is er ook nog van de viaduct van Wildijk tot Aarsenaar eveneens richting Brussel. Dit zijn zowat de belangrijkste files die we hebben rond Brussel. Dan gaan we even naar het weer erbij nemen. Deze morgen is het aanvankelijk zwaar bewolkt met kans op enkele lokale buien of lichte regen. Geleidelijk wordt het vanaf het westen droog met afwisselend tussen zon en wolkenvelden. In de namiddag wordt het lokaal vrij zonnig. De maxima klimmen naar waardes tussen 19 aan zee en 25 graden in het uiterst zuiden en de Kempen. De wind waait zwak tot matig en draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Vanavond is het half bewolkt en droog. Ja, middernacht neemt de bewolking toe en is een lokaal buitje niet uitgesloten. De minima voor vannacht blijven zacht en liggen tussen 12 en 16 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten en wordt zwak krimpend naar zuidwesten. Aan zee wordt hij matig. En dat natuurlijk met de vooruitzichten naar de nieuwe 30 graden temperaturen. Yes.

Keep the fire burning. Wat we ook nog kunnen meegeven, dat is dat de politie van het Oost-Vlaamse zone Roda en Schelde, Merelbeke, Destelberg, Melle en Oosterzeele, waarschuwt voor frauduleuze mails die momenteel circuleren. Daarin worden ontvangers aangespoord om zich in te schrijven voor een gratis sessie naar recente inbraken. Ga hier niet op in, staat de politie, die al enkele tips deelt, goede oplichters te slim af bent. De bewuste mail is natuurlijk phishing en ze vragen om op geen enkele link te klikken of zeker niks te openen. Het e-mailadres is van gewoon bin@securityalertsystem.com. Dus niet op ingaan. En dit geldt ook voor mensen of luisteraars buiten de provincie Oost-Vlaanderen, want een mail die stuur je naar eender wie en naar waar je wil. Dus als je zo'n mail krijgt, niet open doen. Want het is phishing. En je zou er heel veel problemen kunnen mee krijgen. Dit zijn de Talking Heads. Once in a lifetime.

We hebben nog enkele minuten te gaan in deze ochtendshow. Want bij de wissel is het alweer tijd voor Jo van Aalst op dinsdag. Ding dong Jo. Once in a lifetime. Dat was meteen de Talking Heads. Stop de reclame. Gaan we doen met deze Gang on Sloopy uit 1965.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7 uur.

0: 30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeer.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Jouw muziek, jouw radio.

Een van haar bekendste nummertjes, Babushka. En dan had ik het over Kate Bush uit de jaren 80. Wie kende ze nog, hè? Leuk om ze eens teruggedraaid te hebben. Dit is Vicky Leandros.

Onze nieuwe superdip van deze week, Arlie en Vuurtoren. Tot met volgende week zondag is zij onze superdip. Net binnengekomen bericht, elk jaar naar de dokter voor controle. Ziekenfondsen gaan 218.000 dossiers van langdurig zieken herbekijken. Langdurig zieken zullen binnenkort dus elk jaar door hun arts geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te kunnen krijgen. De ministerraad heeft daarvoor in tweede zitting het licht op groen gezet en dat meldt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke dinsdag in een persbericht. Zo, dat weten we dus ook weer al. Dit is uit 76, Dana, Fairy Tale. Goedemorgen, nog enkele minuten of een

Dat bevestigt me toch dat er vandaag niet veel zon zal komen, want het is nog altijd grijs en grauw als we naar buiten kijken. En dat is geen goed teken, dus het zal binnen blijven worden. Daar iets, misschien een beetje knutselen of ja, een beetje binnenwerk vandaag. Daarvoor is het ideaal. Tot het reclameblok, deze Jimmy Somerville, You Make Me Feel.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulette. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Was meteen 62 jaar terug in de tijd. Met het Frankrijk, of ras echt de Frankrijkenaar Gilbert Bécaud. En een van zijn meest bekende nummers die hij heeft ooit uitgebracht is toch deze Nathalie. Ik heb nog een paar nummers voor jullie in dit tweede en laatste deelte van de ochtendshow.

Live It Out, Quincy Adams. En de volgende kennen we niet zozeer van het zingen, al heeft hij toch ook wel een hitje uitgebracht, maar we kennen hem meest als acteur. En dan hebben we het over David Soul, bekend als rechercheur Ken Gutsch, uit de personage van Starsky & Hutch, een serie van 75 tot 79.

Don't Give Up Us. Uit 76, David Schumann. Zal ik zeggen, zal ook zijn enigste, ja, bekendste hitje geweest zijn. Want zijn hoofdtaken waren natuurlijk acteur zijn. En daar was hij toch wel heel goed in. Dit is Dana Winner. Onze voorlaatste voor vandaag. Die wereld van jou en mij.

Dana Winner met een rijk palmares aan teksten. Wij kozen eens voor die wereld van jou en mij. Want momenteel probeert ze te schoren of toch een zomerhitje te maken met de stilte van de stad. Draai misschien deze namiddag wel eens een keer in siesta. Ga eruit. Dit is de laatste voor mij vanavond, vanochtend, voor deze ochtendshow. Zo, ik zei het al, wat mij betreft graag tot deze namiddag om 2:00 voor siesta. Veel plezier met de volgende collega's. De eerste in de is Jo van Aalst. Bye bye.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Onze duivel speelde gelijk op het WK voetbal, bleef 1-1 in hun openingsmatch tegen Egypte. Egypte scoorde in de 20e minuut. Romelu Lukaku viel in na de 66e minuut en zorgde na een paar seconden al voor de gelijkmaker. Maar speler Brandon Mechelen geeft toe dat de match traag op gang kwam.
2: Ontgoocheld zou ik niet zeggen. De eerste helft waren we misschien iets te braaf in de duels. Verloren we iets te veel. Was ook misschien te slordig aan de bal. Maar de tweede helft had er veel meer vuur in. Een beetje druk. Ja, misschien een beetje zenuwachtigheid. Het is jammer dat we niet de 3 punten gepakt hebben. Ik denk wel op basis, zeker van de tweede helft, dat we die verdienden.
1: Ook de honderden supporters die speciaal voor de match naar de VS waren afgezakt, hoopten op meer dan een gelijkspel.
3: Ik vond dat de Belgen beter waren, dus ja, je blijft een beetje op hun honger zitten natuurlijk. Hè.
4: We zijn blij dat er tenminste 1 goal geweest is van België.
5: Ik vond het leuk als ze 1 goal gescoord hebben. Beter dan niks.
6: Blijven wachten mee van de Rode Duivels en we gaan door.
1: Zondag spelen de Duivels in LA hun tweede groepsmatch tegen Iran. Nog op dat WK heeft Tunesië zijn bondscoach aan de deur gezet na de zware nederlaag tegen Zweden gisteren. Het werd 5-1. Er is wel al een vervanger, die wordt morgen overgevlogen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Nooit hebben zoveel bouwers en verbouwers in Vlaanderen een boete gekregen als vorig jaar. In totaal werd 7,3 miljoen euro geïnd aan EPB-boetes. Die krijg je als je niet aangeeft hoe energiezuinig je nieuwbouw of verbouwd huis is. Veel bouwers en verbouwers zeggen dat ze niet wisten dat je zelf een EPB-verslaggever moet laten komen voor zo'n verslag. Wie het niet deed, kreeg vorig jaar een boete van gemiddeld 3000 euro. De check-in op de luchthaven van Zaventem verloopt weer normaal. Gisteren waren tientallen vluchten vertraagd door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Maar die zijn vandaag weer aan het werk. In de loop van de ochtend zitten de vakbonden en de directie rond de tafel. Dag 2 van de G7-top in Evian in Frankrijk. Met vandaag de Oekraïense president die er komt praten over de oorlog met Rusland. Politiek journalist Jelle Frenke is daar.
7: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: In Indonesië heeft een zware aardbeving plaatsgevonden op het eiland Sulawesi. Die had een kracht van 6,7. Over slachtoffers of schade is voorlopig nog geen duidelijkheid. Er is ook geen tsunami-alarm afgegaan. Aardbevingen komen geregeld voor in Indonesië. De dag start bewolkt met hier en daar een bui. In de namiddag wordt het droger en zonniger met temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon ook. De dagen nadien tropisch warm tot 30 graden, maar ook wel kans op onweersbuien.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Twee dagen in de week. Totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Din Don Yo.

De Bengals mochten het allemaal openen met Walk Like an Egyptian. Openen, dat deden we deze dinsdagse ding-dong, joh. 16 juni zijn een 8 en een halve over 9. Vannacht welkom een hele goede morgen. Woordjes van dank sturen we richting collega Piet Vermeer natuurlijk voor zijn afgelopen ochtendshow. Dat gebeurde hier tussen 7 en 9 bij PRS Radio. Graag tot 11 uur neem ik jullie mee op sleeptouw door een muzikale reis. Met onze vaste items natuurlijk. Die gaan de laatste week in, want volgende week dan beginnen we aan onze zomerradio uiteraard. Daar is het dan hoog tijd voor. En nu eerst nog Peter Schilling.

0: Hey Mona!
1: Welkom bij Pros FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM. Radio Pros.
0: Jo van Aast. Dit is de nieuwste van Maaike Kanders en Mijn Manuela.

0: in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

Ja, ja, ja, de laatste die heeft het altijd gedaan natuurlijk. Arjan Vinneman en die laatste. Met andere woorden, later komt de kater. Rennie Karst.

Hocus Pocus of Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Yo.

0: muziek kan voor velen positieve vibes zorgen. Dat doen we hier bij PRS Radio. Dag en nacht, 7 op 7 voor jullie. Deze Duitse dame, Joy Fleming, die ging naar het Eurosongfestival voor haar land in 1975. Met dit formidabel nummertje, Ein Lied kan eine Brücke sein. En dat gaan we nu omtoveren.
1: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.
0: Dan komen we terecht bij Jolige Joling, de Gerard met Zing met me.

heerlijk toveren bij Ding Dong Yo. Dat doen we binnen een uurtje graag nog een keertje over. Zing met me mee met deze ferme, grote, reusachtige Italiaanse hit. Heruitgebracht door de Estelioni Brothers. Gloria!

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is Radio.
4: Ding dong yo.

Ik kan het niet laten, een leuk nummertje was dat van JJ Ball. Gaat terug naar de 70s met de Roychie Family en de best

Ritchie Family and the best disco in town. Kom ik pas bij een hele goede morgen. Deze dinsdagochtend 16 juni. We maken ons klaar voor weer wat zwoele hete dagen. En natuurlijk voor de allerleukste muziek. Dat kreeg je hier dagelijks bij PRS Radio. Tot 11 uur nog met Jo van Aalst en zijn Ding Dong Jo natuurlijk. Straks in deel 2 gaan we naar ons anders dan anders item. Dat gebeurt rond de klok van 10:50. Daar gaan we het hebben over een trouw die volledig uit de hand is gelopen. Blijf luisteren dus. Maar eerst Irene Cara en Fame.

0: Ding dong yo.
1: What?
0: Ding dong yo.
2: We gaan deel 1 van deze dinsdagse Ding Dong Yo afsluiten. Graag tot straks na 10. Hou me vast. Hier is Tarko.

0: Luister nu naar RadioPros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van RadioPros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: RadioPros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: RadioPros activiteitenkalender.
3: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje.

0: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
1: Nu woensdagavond live bij Radio Pros.
2: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Din Don Yo.

Hey, hey, hey, welkom in deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Joh, 16 juni. We zijn net over 10 uur. Graag nemen we jullie mee op sleeptouw tot 11 uur hier bij PRS Radio. Met Safri Duo, Employed Alive. Zodanig ons anders dan anders item. Over een trouw die helemaal uit de hand loopt. Het wordt de moeite!

Allez, allez, olé, olé, Jesse Matador, een klassieker van je welste. En als we het hebben over klassiekers, dit is er ook zo eentje uit 1976 en Inzire.

0: 88.8 FM.
1: Dinsdag en donderdag, Jo van Aalst bij Radio Pros. Dat is anders dan anders. Din Don Jo.
2: Op de achtergrond het toepassende geluid van Henk Wijngaard in een sneeuwwitte bruidsjurk. Want de Britse Gemma Monk stond in haar hagelwitte bruidsjurk klaar om naar het altaar te lopen. Toen haar droomdag veranderde in een gitzwarte, met de nadruk zwarte, nachtmerrie. Terwijl ze zich voorbereidde op haar ja-woord aan haar partner Ken, werd ze plotseling overgoten met een emmer zwarte verf. Haar eigen schoonzus, die al een jaar lang een verbeten familievete uitvocht, was de dader. De kiem voor de aanval werd gelegd tijdens het huwelijk van Gemma's broer Ashley. Hij trouwde met Antonia in 2023. Antonia beschuldigde Gemma ervan dat ze haar tijdens de ceremonie opzettelijk pootje had gehaakt. Een bewering die de anderhalve meter korte Gemma onzin noemt. Mijn benen zijn niet eens lang genoeg om haar te laten struikelen. Zelfs al zou ik dat willen, ze is paranoïde en zocht gewoon iemand om de schuld te geven van haar eigen mislukte trouwdag. Toen Gemma besloot het koppel niet uit te nodigen voor haar eigen bruiloft, zinden de twee op wraak. Ze lagen achter een muurtje bij de trouwlocatie op de loer. Zodra Gemma verscheen, sloeg Antonia toe. De zwarte smurrie zat volgens de bruid werkelijk overal. In haar ogen, haar haar en op haar jurk van ruim 2100 euro. De chaos was compleet toen Gemma's vader het voorval zag en in paniek de macht over het stuur verloor en tegen een muur botste. Terwijl Gemma haar vader hielp, gingen de daders ervandoor, waarbij Antonia later bij vrienden zou hebben opgeschept. Ik ben de beste schilder in de buurt. Ondanks de vernedering weigerde Gemma zich gewonnen te geven. Na een snelle douche en het lenen van een reservejurk van de locatie stapte ze 2 uur later dan gepland alsnog in het huwelijksbootje. Niets zou mij tegenhouden. Ik zou in mijn onderbroek en met zwarte verf over mijn gezicht naar het altaar zijn gelopen als dat zou gemoeten hebben. Deze week volgde de juridische afrekening voor Antonia. De rechter omschreef haar acties als naar en gemeen en veroordeelde haar tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en 160 uur werkstraf. Daarnaast moet ze een schadevergoeding van bijna 5000 euro betalen en kreeg ze een contactverbod van 10 jaar. Voor Gemma is de glans van de dag echter definitief verdwenen. Ze weigert de excuses van haar schoonzus te aanvaarden en heeft geen enkele trouwfoto in huis hangen omdat die alleen maar verschrikkelijke herinneringen oproepen.

Het is anders dan anders item. Kon wel tellen vandaag natuurlijk. Een bruid die dus door schoonzus overgoten wordt met zwarte verf. Ja. Sacha Distel. Schandaal. Dans la famille. Ah.

0: op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

0: naar Radio Pros via radioprols.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Jo van Aalst.
2: Pros FM. De muziek waar je van houdt.
1: Altijd positivo. Din.

Het is ook de nieuwste van Sam van Veldhoven, getiteld Hey, kom maar op. Dadelijk gaan we weer een muzikaal gaan toveren, maar eerst nog La Compagnie Creole en C'est bon pour le moral.

0: Lacht.fm.
1: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.

0: Uit 1986 kwam deze Doris Dragovic, een dame uit het toenmalige Joegoslavië. En met een grote hit daar, Zeljo Moja. En dat gaan we nu omtoveren.
1: Hocus pocus of abracadabra, abracadabra, abracadabra. Tada! Muziek toveren doe je zo. Din Don Jo.
0: Dan komen we terecht bij mevrouw Van Nijgen, namelijk Sanne. En zij had het over nog een cola.

enorm cola inspiratie gehaald in het toenmalige Joegoslavië. Muzikaal toveren bij Ding Dong Yo donderdag doen we het nog een laatste keer over voor we beginnen aan onze zomereditie.

Sergio en zijn ladies waren dat, ze met meisjes. Over de meisjes gesproken. Some girls, dat doen we met Gracie. Good morning.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Radio Plus, laat je nooit meer los.
4: Ding Dong Yo. Music, maestro.

0: Matt Swope gingen we dansen in de discotheek. Dit was Ringo en Trobel pour rester seul. We hebben nog klaarstaan John Terra met een hele leuke Neil Diamond medley. Dave komt er ook nog aan met de Franse versie van Let's Fall in Love. En helemaal op het einde hebben we Pipo Aduro, jawel, met Ciao Arrivederci medley. Dit was alweer de dinsdagse Ding Dong Yo. Een spiksplinternieuwe aflevering krijgen jullie overmorgen donderdag vanaf 1:00 hier bij PRS Radio. En straks om 11:00, dan is er natuurlijk Etje met zijn middagradio. Wat mij betreft dus, tot overmorgen.
1: Bros FM,
2: de radio met eigenheid.
3: Welkom bij Bros FM, de muziek waar je van houdt. Online en op FM.
4: Ding Dong Yo.
5: What?
4: Ding Dong Yo.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio. Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Geweldig nummer om deze middagradio meteen op te starten. Muziek van Live Garrett en I Was Made for Dancing. Vrienden, we zijn alweer dinsdag geworden op de radio. 10:55. Dat betekent hier bij Radio Pros onze middagradio tussen 11 en 2 uur. Woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Aalst met zijn programma Ding Dong Jo. Heleboel leuke platen de komende 3 uur op je nooit vervelende radio. Met onder meer dit hier van Ottawa en de Shalala Song.

Ja, dat nummer gaat waarschijnlijk de temperatuur meteen de oogte in gaan jagen. Het was Sjas met Adelante. Zo dadelijk Franstalig werk op de radio van Ingrid en Tu en Fautu. Maar eerst naar dit jaartal 1978. Jawel, een fantastische hit van de Dire Straits. En dat met Sultans of Swing.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7 uur.

De George Baker Selection met Look for the Sun. Ongetwijfeld hun gekendste of bekendste plaat is ongetwijfeld Una Paloma Blanca. We hebben ze dadelijk hier bij ons in onze middagradio, Bernie Paul. En dat met Oh No No. Maar eerst richting Nederland met deze dames van Leuven.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

Wat ik zou willen, niemand minder dan Frans Bauer en dit samen met Marianne Wever hier bij Radio Pros, vrienden. Laura Lynn is ook in onze selectie vandaag en Oompa La Papero.

Geweldig, dat zonnig nummer van Paco Paco en Taka Taka Taka Taka. Ja, ja, je krijgt ze allemaal te beluisteren. 24 of 24, de betere muziek uiteraard via Radio Pros. Zo dadelijk richting nieuws en weerbericht, maar eerst nog een tweetal aangename nummers in ons eerste gedeelte. Shiela en The Black Devotion met Love Me Baby, die komen er zo dadelijk aan. Maar eerst deze kerel, hij luistert naar de naam Mungo Jerry en hij brengt voor ons Lady Rose.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM,

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Op het assiseproces over de aanrijding in Strepy 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De man werd vorige week schuldig verklaard aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag, omdat hij 3 jaar geleden aan hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten terwijl hij onder invloed was. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Voor hem vraagt het ministerie 2 jaar celstraf. Deze namiddag gaat de jury opnieuw in beraad om te beslissen welke straffen de twee krijgen. Morgen weten we dan wat dat heeft opgeleverd. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper, een goede 5 cent per liter. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro per liter. Dat is het laagste in 3 maanden. Benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. En dat komt wellicht door de deal tussen de VS en Iran, waardoor olie weer makkelijker toegankelijk gaat worden. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. Op dit moment zitten de leiders van de G7-landen, de 7 belangrijkste wereldeconomieën, samen in Evian in Frankrijk. Ze praten er samen met de Oekraïense president Zelensky over de oorlog in zijn land. Deze namiddag staat dan de oorlog in het Midden-Oosten op het programma, zegt politiek journalist Jelle Frenke.
2: Vanmiddag sluiten er andere leiders aan bij de G7-leiders, leiders van Qatar, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En zij zullen spreken over de situatie in het Midden-Oosten. En mogelijk geeft Trump dan wat meer duidelijkheid over wat er exact in dat voorakkoord staat dat hij met Iran gesloten heeft.
1: In dat akkoord staat onder meer dat de straat van Hormuz heropent. Het wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Na de ondertekening van dat principeakkoord starten dan de onderhandelingen over een definitief akkoord, dat meldt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Een definitief akkoord moet dan binnen de 60 dagen op tafel liggen. Iran benadrukt wel opnieuw dat Israël dan wel moet stoppen met zijn aanvallen op Libanon. En onze Rode Duivels hebben met hun gelijkspel tegen Egypte meegezorgd voor een unicum op het WK. Want het is nog nooit eerder gebeurd dat alle wedstrijden op 1 speeldag op een gelijkspel zijn geëindigd. Dus naast Egypte-België eindigden ook Spanje, Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay en Iran-Nieuw-Zeeland op een ex-aequo. En als je graag een glaasje wijn drinkt bij je eten, moet je eens bij restaurant Vintage in Kontig gaan. Want dat heeft een internationale prijs gewonnen voor beste wijnkaart ter wereld. En dat is niet helemaal een verrassing, want de sommelier werd vorig jaar nog verkozen tot sommelier van het jaar. De meest bijzondere flessen op de kaart komen uit Californië, Zuid-Afrika en Japan. De wolken trekken stilaan weg en het wordt droger en zonniger tot 25 graden. Morgen doen we er nog een graadje bij en meer zon. De dagen nadien wordt het tropisch warm tot 30 graden, maar is er ook wel kans op onweersbuien.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Een stevige hit voor deze Brother Johnson hierbij Proost te beluisteren met het nummer Stamp. We zijn inmiddels 8 over 12 geworden op deze zeer zonnige dinsdagmiddag. Ik heet jullie allemaal van harte welgekomen trouwens via Radio Proost. En trouwens via deze weg ook aan iedereen die aan het luisteren is. En bijzonder smakelijk eten toegewenst. Peter Kent komt eraan met It's a Real Good Feeling.

prachtig nummer van Nick Kershaw en The Riddle. 16 over 12 zijn we geworden hier bij jouw favoriete radio. Radio Pros rechtstreeks vanuit Helmerhem. Hier is Baltimora en zijn Tarzan Boy.

0: prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.

Onze nieuwe supertip voor deze week, Aurélie en Vuurtoren. Een pittige dame komt er nu aan op deze dinsdagmiddag en ze heet Belle Perez.

0: Belle Perez en Emma Morada. Boom, boom. Ja, ja. Af en toe gaan we zo regelmatig een keer uit de bol hier op de radio. Dat gaan we ook doen de komende twee nummers. Zo dadelijk helemaal uit de bol met muziek van de Scorpions uit 65. Maar eerst uit de bol gaan met deze van Gunther en zijn Sunshine Girls. Hier bij Proost. De Ding Dong Song.
1: My Ding Ding Dong.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

uit de bol. Illusion met een van die zonnige platen van indertijd en uit de bol. We gaan verder met muziek van Jannes en de Jannes hit medley trouwens. En we zijn ondertussen 1:15 geworden in onze overzonnige middag.

fantastische mooie klassieker van The Drifters en Kissing in the Background of the Movies. Richting 1 uur gaan we alweer hier bij Radio Prost. Dat doen we onder meer zo dadelijk met Don Johnson en Heartbeats. En ook nog deze kerel. Een van zijn allergrootste is wellicht deze van Carl Douglas en zijn Kung Fu Fighting. Tot straks.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Nu woensdagavond live bij Radio Pros.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Wat een geweldig mooi nummer is dit van Gianna Nannini en I'm Maggi op zijn Italiaans. Uiteraard, vrienden, welkom in ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio op deze dinsdag. We zijn 1:08 geworden. Ja, de tijd staat niet stil. De tijd vliegt vooruit, uiteraard. Fiction Factory, hier bij Pros. And Feels Like Heaven.

Fantastische band Madness and Our House hier bij je nooit vervelende Radio Radio Pros. We duiken straks naar 81 met een geweldige stem en die luistert naar de naam Anita Meijer met Why Tell Me Why. Maar eerst dit hier van André Lenders en Manuel Goodbye.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+. Middagradio.
3: Ed van Bever.

nummer afkomstig van Freddie Davis en dat met Guanita. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot en ze vroeg Lindsay aan met dit hier, Bella Romantica.

Geweldige opname van Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go. Straks Telly Savalas, bij ons beter gekend onder Kojak. Jawel, de man de politiefeuilletons maakte, uiteraard met altijd een lolly. Ja, een lolly. En hij brengt dadelijk bij ons hier Some Broken Hearts Never Mend. Maar ook nog deze van Julio Iglesias en Manuela.

0: Radio Pros. Radio Pros is er voor en door jou.
1: Five Star Radio.
0: Luister altijd en overal Radio Pros. Radio Pros. Wereldwijd via radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

wordt vast een mooie zomer, gelijk heeft hij trouwens Frank Verkooyen op de radio. Radio Pros, die laat je nooit meer los. Hier is Henk Damen. En morgen krijg je ontbijt en allemaal van mij.

De plaat van Dr. Hook en When You're in Love, The Beautiful Woman. Nog een drietal platen te gaan in deze middag, radiovrienden, want zo dadelijk is er onze collega Piet Vermeer uit het programma Siesta. Zeker blijven luisteren naar Radio Pros en ook nog trouwens naar onze komende collega's uiteraard. En morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 voor dit programma Middag Radio. Ik heb voor jullie nog vandaag de Gibson Brothers en Kisera Me Vida en ook nog een plaat van Rotation in de en ook nog eentje van Smokey. En die komt er nu aan, zie. Voilà. Ze is al gestart. Je hoort ze op de achtergrond. Hier is Smokey, Living Next Door to Alice.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek.
0: Jouw radio.
3: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

0: Goedemiddag op deze dinsdag de 16e juni. Bedankt Ed van Bever voor jouw bijdrage alweer. En we zijn weer toe aan 120 minuten siesta op Radio Pros.
1: De Siesta Show op Radio Pros tussen 14 en 16 uur. DJ Piet Vermeij.
0: En we hebben terug de goede platen meegebracht, of toch de zomerse vibes. De zomerse vibes uitgezocht. Want ja, zoals ik vanmorgen zei, dacht niet dat de zon er vandaag nog zou geweest zijn, maar toch is die er. Dus tijd voor een beetje zonnige muziek op de radio hier deze namiddag in Siesta. En dit is La Bionda. Ik denk zowat iets van de jaren 70. Ik zou het nog moeten gaan, een beetje gaan opzoeken, maar het zal er niet ver naast zijn. Eind jaren 70, begin 80 denk ik. Eén voor jou en één voor mij. One for you and one for me.

ben het even nader gaan opzoeken. Ik had toch gelijk. Eind jaren 70, begin 80. Het was een Italiaans duo uit Milaan. Afkomstig uit Sicilië, bestaande de broers Carmelo. Die dus in 78 het bekend werden met de zomerse discoplaat One For You, One For Me. Die in heel Europa hoog in de hitparade stond geneerd die zomer. Ja. Ik zal het nooit vergeten die zomer. Het was 2 jaar na de overwinning van Lucien Van Impe in de Tour. En die was dan nog populair.

Uit 1966 is een Ho Ho What A Kiss van Andy Fisher. En ja, veel hoeven er niet over te vertellen over dit. Het gaat over een kiss en het zal een goeie geweest zijn. Dit is de Electric Light Orchestra. Rock and Roll is King. Goeie namiddag.

Aan de rock and roll zou ik me nou echt niet wagen deze namiddag. De temperatuur is al een beetje gestegen. En die gaat nog stijgen de komende dagen. Dus we blazen nog wat warme en zomerslucht door de huiskamer. En dat met het volgende trio. Dan heb ik het over Love, de Trojan Horse. Uit 78, 1 week op nummer 1 en 11 weken genoteerd in de hitparade. Kort gerokt in die tijd, hè. En ze zagen er mooi uit. Ja, Magda José, en wat je nou noemde, ga ik je straks wel vertellen.

0: Wat had ik gezegd? Patty en José. Wel, de derde die was gewoon Varga. En zij vormden dan ook het trio Love. Post uit de jaren 70.
1: De muziek waar jij van houdt.
0: Voilà. Terug in naar eigen Belgeland. Met deze van Frank Galan. Ik zie tranen in je ogen.

Dat is leuk, hè? Als er al luisteraars zijn die een zomerse zonnige plaat aanvragen, vind ik leuk. Ze staat klaar, Johan. Voor straks, hè? Na de supertip. En jij kan het ook doen, jouw zomerse plaat aanvragen deze namiddag in Siesta. Dit is Miss Montreal. Schuilen.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Je ziet het probleem wel met mij. You see the trouble with me, Betty White. Die we trouwens nog kennen van andere mooie, goede dansgidsen. Zo kan je het noemen, dansgids van Betty White. En zijn natuurlijk dansgids die gericht zijn op een bepaalde leeftijd. Dat kun je zo opmerken. Als je naar bepaalde discotheken gaat voor oudere leeftijd, dat zijn dit al de topplaten. En ja, voor Engelbert Humperdinck is de Spaanse avond al voorbij. Zo lang duurt die. Hè? De Spanish night is over. En straks een supertip.

0: vroeger nog deerliefde uitgemaakt van de groep Sopen.
1: Jij bent mijn anker in een wilde zee van tijd.
0: Op vraag van Johan en Frida komt de volgende plaat. Dag Piet, graag een zomerse zonnige plaat. Ja, nog een heel speciale. Ah, is Rebeldes. En het is Braziliaans. Tira, Iso, da Cabeca. Goeie namiddag.

Nederlands gesproken, dan kan je alleen maar denken aan Viertakt. En wij koos vandaag is het nummer Tirol. Dit is Links, Jorn Leiding. En met deze gaan we tijd maken voor hem, een beetje reclame. Trouwens, u als handelaar kan ook reclame maken hier bij Pros. Gewoon eens contact opnemen. Info@radiopros of reclame@radiopros. Je zit op de goede weg.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Radio Pros. Siesta op Radio Pros. Dat is pas genieten.
3: Nou, als jij er bent, is

De Nederlandse volkszanger, nog eens van onder het stof gehaald, André Hazes. Al jouw woorden zijn te veel. Had eigenlijk wel een beetje langer bij ons mogen blijven, maar een hartstilstand heeft er heel anders over beslist. Maar zijn leven was ook niet rooskleurig, moeten we eerlijk toegeven. Een BVO'tje voor onderweg. Wie kent het nog, een BVO'tje voor onderweg. Een biertje voor onderweg was het eigenlijk. Maar ja, hij heeft geleefd zoals hij eigenlijk was. Dat was André Hazes. En dit is Pascal Laurent. Wie kent deze nog? Ook zo'n beetje op vrij radiopad in de jaren 80 met zijn diepe tjingeltjes. Ik hou van jou zoals je bent.

Silver is eigenlijk een samensmelting van Sylvie de Bie en DJ Wout van Dessel, die elkaar voor het eerst ontmoeten in 1990 in Illusion, de toonaangevende danceclub van België. En daar is eigenlijk het ontstaan van Silver begonnen. En dan ja, hebben ze niemand minder dan Reggie Pinkston aangesproken als producer. En zo werd Turn on Turn the Tide geboren. Je kon het al horen aan de klanken dat er zeker een beetje Reggie Pinkston in zat. Dit als afsluiter van het eerste gedeelte. To Fabiola. She's after my piano.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
0: Nu woensdagavond live bij Radio Pros.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Tonight I'm Yours. Rod Stewart. Die zich een woede van heel wat fans op de hals heeft gehaald. De rockzanger annuleerde vrijdagavond op het allerlaatste moment een concert vanwege gezondheidsproblemen, maar dat amper een dag later.

grondwaardig reageren. Jouw grote idool annuleert een concert en de dag nadien zit hij feestend op een voetbaltribune. Dat kan niet goed komen, maar die mensen kunnen zich dat misschien wel een beetje permitteren. Maar of dat blijft duren, dat is wel anders. Hè? Het is Andy en de Hot Rods.

do anything you want to do. De Vleemse doet de huiskamerjager deze zomerse beat. Leuk, hè? Met de zon op de achtergrond en de goede fijne muziek. 24 of 24, 7 op 7 hier bij Radio TROS, of hoe dat je het ook wil, Radio Pros. We gaan terug naar een beetje Jamaicaanse muziek. Dat met deze van Shaggy. Hey sexy lady. Trouwens.

geknipt voor deze muziek. Deze kennen jullie ook wel. Erik Buijts, Call on Me. En straks nog eens terug in de tijd.

De Confetti's C-Day. En het volgende duo die we gaan draaien, Planza. Allebei het podium van 10 om te zien platgespeeld. Eind jaren 80, begin 90. Waren ze ontzettend populair. Confetti's met C-Day. En ja, de volgende is Planza. Ken je ook nog? Het was eigenlijk Dirk Paternoster, de eigenaar van een bekende dansing, Planza in Haalsdonk, die graag een groepje wou oprichten. En hij vond Tinneke en Patrick een pizza of Planza was geboren.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7 uur.

0: 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Jouw muziek, jouw radio.
2: Het is alweer tijd voor Nostalgie op de radio.
3: Met Piet Vermeijer.

Virgin. Nostalgieplaat, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Nog een steen in de muur, wat ze daarmee willen bedoelen. Zou ik echt niet weten. Ik kan er niks op plakken. Nee. Pink Floyd, Genesis, dat is de volgende. Invisible Touch. En straks hebben we nog Mika Bandit. En nog eentje op aandrijven.

0: het licht van Broadway. Mieke en Bandit. Deze zonnige dinsdag, de 16e juni, bij jouw Radio Pros. De volgende is op verzoek. Graag een plaatje van Jannes. Ik zing als de zon schijnt, ja. Ook een zomersplaatje, inderdaad. Dit van je fans en de airsofters. Voilà, dit is Jannes. Ik zing als de zon schijnt.
1: Ik lach in

Ik zing als de zon schijnt. Jan is nog eens op de radio, vraag van Nicole. En ook van al mijn fans. En de airsofters. Dit is Gal Chocolate, Gal Crazy of Het Meisje. En met dit gekke meisje maken we weer tijd voor een beetje reclame.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Wie herinnerde zich nog? The Three Degrees. Drie dames uit de Verenigde Staten. Dirty Old Man. En nu eigenlijk...

0: meer dan, dat is een beetje storend. Maar je zal het nog halen tot 4 uur.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

Tracy Lee. See the Day. Als derde laatste plaat in deze dinsdagse aflevering van Siesta. Dit is Falk of Seagull. Wishing.

Zo, het einde is alweer in zicht wat betreft deze siesta. Toch nog een zonnige namiddag. Dat ik heb jullie kunnen meegeven met ofwel relatief zonnige muziek. En ik ga eruit met een Nederlandstalige vandaag. Doe het toch wel eens, maar koos speciaal voor Wiltura. En bewaar de laatste dans voor mij. Wat mij betreft, tot donderdagmorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Op het wetenschapspark in Diepenbeek in Limburg zijn de hulpdiensten massaal aanwezig voor een gaslek. Het ontsnappende gas kan mogelijk dodelijk zijn als je het zou inademen. Daarom werd uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. De toegangsweg is ook afgesloten. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn en om welk gas het precies gaat. Dat wordt nu onderzocht. In de VS heeft de FBI een grote terreuraanslag verijdeld op het verjaardagsfeest van afgelopen zondag van president Trump. Dat melden Amerikaanse media. De verdachte wilde toeslaan tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis. Nadien wilde ze ook het Witte Huis zelf bestormen. De FBI heeft intussen 5 verdachten opgepakt. En op de G7-top in Frankrijk heeft de Oekraïense president Zelensky even gepraat met Amerikaans president Trump en Amerikaans buitenlandminister Rubio. Wat er precies is besproken is niet duidelijk. Eerder vandaag hadden de G7-leiders het samen al over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En later vandaag zitten Trump en Zelensky nog apart samen, voor de eerste keer sinds december. Het wordt een belangrijke ontmoeting, zegt politiek journalist Jelle Franke, die het daar volgt voor ons.
2: De Europese leiders hopen dat Trump zich weer vol achter Oekraïne gaat scharen hier. Zij vinden dat de vredesvoorstellen die hij gedaan heeft te veel in het voordeel waren van Rusland en willen Trump nu op andere gedachten zien te krijgen. En wat ook speelt natuurlijk is dat de Europese Unie een plaats wil krijgen aan de onderhandelingstafel.
1: Trump zei al dat Rusland een akkoord zou moeten sluiten met Oekraïne. Het wordt een droge en zonnige namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen ook geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
6: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

Voulez-vous coucher avec moi? Dat zouden ze maar één keer moeten vragen natuurlijk, hè. Deze Lebel, de originele single van de jaren 70. Eruit gebracht in begin jaren 2000. Maar ja, dan was het ook weer een ander kaliber van dames. Onder meer deze Lebel, was dat nog eventjes, hè. Een paar weken geleden was zij de allereerste keer onze supertip van de week. Ondertussen zijn we al enkele weken verder en is het tijd geworden dat we ze nog eens gaan draaien. Moeder en dochter op één plaat, Vleugels van de Wind 2026. Dit is Larissa en Sterren.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, zeg. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

We blijven nog even met Nederlandstalige platen zitten, ofwel met Belgische producties. Daarnet hadden we een Engelstalige van Belgische producties, maar dit was een meezingertje van formaat. Walter Grootaars met zijn kreuners, Ik Wil Je. Ondertussen is Walter ook al wel gepensioneerd eigenlijk, hè, en maakt geen platen meer. Hij heeft nog eens een comeback plaat gemaakt, helemaal solo, maar dat was niet zo'n groot succes. Tijd voor een beetje romantiek, tijd voor een rustmomentje, want het is weer 4:30 gepasseerd, beste vrienden. Dat betekent dat wij toch even de klok gaan terugdraaien en even tot rust komen. Misschien kom je net thuis van je werk en denkt je van, hé, ik kan er eens even bij zetten, een goed glaasje drinken en wel het groot gelijk. René en Renato komen langs met Save Your Love en deze geweldige plaat, en dat is Italiaanse Bodem. Dat is romantiek, hè, jongens. Dat is een plaat waar alles mee stilstaat. Dat is een plaat waar je even zegt van, nu is het even genoeg. Nu is het mijn time, mijn quality time, met twee rustige platen. Dit is Umberto Tozzi en Ti Amo.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Dit is Radio Gros. Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Justin Bieber. Ed Sheeran is een grote zanger, Justin Bieber net iets minder, vind ik zelf wel. Maar in dit liedje mochten ze toch wel zijn, I Don't Care. Beste vrienden, we gaan stilletjes aan naar 17 uur toe op deze fijne dinsdag. Dat betekent dat ik nog een paar platen voor jullie heb. Als het goed zit, heb ik nog Tom Jones met What's New Pussycat. En André Hazes komt er ook nog aan met Uit de Bol. Uit mijn bol of uit een bol. Het maakt allemaal niet zoveel uit als het maar lekker gezellig is.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedenavond.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Het is een leuke plaat van Bananarama. Ze hebben niet zoveel hits gemaakt, maar als ze iets maakten was toch wel ofwel een covertje of iets leuks zoals deze. Ain't what you do is the way what you do it. Enfin, een mond vol en je zou u maar kunnen verspreken daarin. Goed, het is 5 uur gepasseerd. Dat betekent dat we zitten in het tweede gedeelte van ons programma Hits in de Spits. Wat gaan wij eten vandaag? En dat is barbecue. Barbecue, dus dat kan zowel van alles zijn. Hè. In ieder geval zijn er klassieke ingrediënten aanwezig. Een goed lapje vlees en dan wat groenten erbij en wat pasta en rijst om samen koud op te eten. Dus het kan maar alleen maar smaken. Nederlandstalig werk is toch wel heel belangrijk hier op Radio Pros. We draaien zometeen Willy Sommers. Het water is veel te diep en ik kan nog eens in jouw blauwe ogen kijken. Samen met Christophe natuurlijk van harte welkom. Je luistert naar Radio Pros Hits in de Spits. Jij.

Na de fijne van wind is soms dat water is veel te diep, want een klein beetje een rustig nummertje was. Was het tijd geworden om eventjes terug naar de jaren 90 te gaan. En in de jaren 90 hadden we dan ook wel deze meiden. Dat was Me and My en Doop I Doop. Ik heb er nog zo eentje, dat is Alex Ferrari komt eraan met Barra Barra Berre Berre. Dat is een klein beetje een ambiance plaat uit de jaren 2000.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.

Oh, wat een leuke platen. Wat een leuke meiden ook. Ze hebben leuke platen gemaakt. De 3 3's. When will I see you again? Beste vrienden en vriendinnen, ja, als je nu ABBA draait of Barry White, dan scoort je altijd wel zeker en vast goede punten. Maar het moet niet altijd die twee zijn of anderen die je goed kent. Roy Robertson, Engelbert Humperdinck, ik weet het, dat zijn allemaal toppertjes. Maar dit zijn ook toppertjes. De 3 3's, maar ook deze. Dit is nog eens Wheels & Company. Dan gaan we nog eens lekker shaken. Rock Your World, dat is een van de betere platen uit de 70s collectie. Al even genieten, maar dat doe je altijd met Radio Cross. 7 dagen op 7 en 24 op 24.

Absoluut, toppertje. Hè. Deze Ike en Tina Turner en een beetje rockmuziek op de radio. Lichte rock, dat moet wel kunnen. Nat Bush, City Limits uit 1973. Zoals ik al enkele dagen zei, dat we 2 weken gingen doen, dat was voor iemand die in de blok zat een plaatje aan te vragen. Dat kan je nog altijd doen voor morgen, tot en met vrijdag kan dat nog altijd. Hè. Misschien heb je dan misschien wel zin om dat een keertje te doen. Op mijn Facebookpagina gaan en daar 3 plaatjes achterlaten van dat gezegd van dat is een keer iets dat mijn kinderen of kleinkinderen wel graag horen. Nu ga ik nog eens het plaatje spelen die ik zelf in mijn studententijd heb meegemaakt. Ik draai je Wickmix met Love is a Stranger, Def Dames Dope, It's Okay, It's Alright en beginnen doen we met deze formatie uit Duitsland. Ze hebben daar de ene hit naar de andere achtergelaten in de jaren 90 en een van die pareltjes, jawel, een klassebak, zo zou ik het toch wel kunnen zeggen. Hè? Rhythm is a Dancer, dan gaan we eens lekker genieten van Snap.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

0: luister nu naar Radio Pros via radioprols.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Na al die dansplaten van mijn jeugd, ja, zeker wel. Hebben we nu nog even de slow der slows uitgekozen. Dit was de grote hit van onze Peter Maffay. En dan bleven we ook nog even in Duitsland zitten, maar dan met een Duitsstalige versie. Dit was Doe Niet Kan Dat Weerstaan. Dit kan ook niet geëvenaard worden. We blijven nog eens met rustige muziek. Dat moet wel eventjes kunnen. Het is dan ook wel Nederlandstalig. Het is wel de populairste groep uit Vlaanderen. Ofwel toch een van de... Hè. Jawel, uit het tijdperk zijn van 10 op te zien gaan wij nog eens terug. If I Told You Leave Me van Van Helen, die gaan we nog eens opzoeken, maar dan in het Nederlands. Dit is eigenlijk zo'n beetje een mooie cover, maar het is wel geweldig natuurlijk. Het is, heb ik je ooit gezegd, dit is Clouseau.

Twee uurtjes radio maken, die zijn toch zo voorbij. Hè? Ja, ik heb me weer geamuseerd. Ik heb weer genoten van al de platen die ik voor jou geselecteerd heb. Ik hoop dat dat voor jou hetzelfde was. Ik ga er weer uit. Peter Monsieur staat klaar om weer van mij over te nemen. Dus ik ben er heel graag morgen terug. Dezelfde zender, dezelfde tijdstip met hits in de spits. En dat met deze, jawel, EG Pop. En dat met The Passenger. Ik kan er nog een fijne avond toe wensen. En ik hoop dat jij nog een, wat je gaat doen, ook nog kan van genieten. Allee, graag tot morgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De bemiddelingsgesprekken bij bagageafhandelaar Avia Partner hebben niets opgeleverd, dat melden de vakbonden. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van de werknemers ook opnieuw het werk neergelegd. Maar de impact zou minder groot zijn dan gisteren. Toen zorgde de spontane staking voor lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek in Limburg. Eerder was er sprake dat daar een giftig gas was ontsnapt, maar het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Dat zegt burgemeester Rick Krikkels.
2: Loos alarm in Diepenbeek. Daar is een detector die heeft een signaal gegeven dat er giftige gassen zouden zijn vrijgekomen. Paniek uitgebroken, mensen zijn naar buiten gegaan, de brandweer is gecontacteerd, die zijn dan binnen geweest. Maar wat blijkt, dat er geen gassen ontsnapt zijn, maar dat die detector een fout signaal gegeven heeft.
1: Er is dus ook geen sprake van slachtoffers. De detector die een verkeerd signaal gaf, wordt nu hersteld. In de haven van Antwerpen is vandaag een campagne gelanceerd om havenarbeiders te helpen om criminele recruteringspogingen te herkennen en ook te melden. Drugscriminelen spreken de werknemers vaak subtiel aan. Websites en video's moeten er nu voor zorgen dat ze verdachte situaties sneller herkennen, zegt justitieminister Annelies Verlinde.
3: Het begint vaak heel subtiel met een ogenschijnlijk onschuldige vraag, met een klein signaal. Mensen die in hun havenuniform buiten de werkuren nog zichtbaar zijn, worden aangesproken. En het is belangrijk dat men alles wat verdacht is kan melden. Omdat we al die informatie nodig hebben om die strijd tegen de georganiseerde criminaliteit echt op te drijven.
1: Winkels moeten geen verplichte sluitingsdag meer hebben. Daarvoor heeft de bevoegde Kamercommissie nu het wetsontwerp goedgekeurd. En ook de regels rond de openingsuren worden daarin versoepeld. Winkels zouden elke dag tot 9 uur 's avonds open mogen blijven. Nu mag dat enkel op vrijdag. Er komt nu nog een tweede lezing voor de wet naar de Kamer gaat. En Amerikaans president Trump zou overwegen om iedereen die tegen de deal met Iran is uit de regering te zetten. Dat schrijft een Israëlische krant. Het zou onder meer gaan om de Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, en de directeur van de CIA. Ze zouden het akkoord in vraag stellen. Iran en de VS ondertekenen de deal vrijdag in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen stoppen. Intussen zijn er ook al schepen door de straat van Hormuz gevaren. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel een kans op stevige onweersbuien dan.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
5: De beste muziek hoor je nu. In Muziekmozaïek.
6: Pas, goeie avond.
7: Peter Monsieur. Dit is...

symfonische rock en pop begin de jaren 80 samenkwamen in deze plaat. Een monument in de belpopgeschiedenis. Fly Machiavel. Een heel goede avond. Ja, de Rode Duivels hebben gisteren hun legendarische vorm van oefenmatje feilloos doorgetrokken. Een matig. En dan zijn we nog heel vriendelijk. België speelde tegen Egypte. Wat betreft de pronostiek hier bij Radio Pros was er dan ook niemand met de exacte code score van 1-1. Dus ik heb het in een digitaal rad gestoken en de winnaar is Yvette uit Willebroek. Mocht Yvette luisteren, zal ze eens moeten contact opnemen voor haar e-mailadres. En nu over naar een echte topper die het scoren wel gewoon is. Ed Sheeran. Yo.

0: Het had ook anders kunnen gaan, Gordon. Het is vandaag een extra bijzondere dag in de studio, want het komende half uur hoef ik de microfoon niet in mijn eentje warm te houden. Ik heb namelijk live bezoek. Ze brengen een flinke dosis sfeer, bakken vol talent en zeer goed nieuws mee. Straks stellen ze hier in Primeur hun gloednieuwe single aan ons voor, maar we gaan natuurlijk eerst horen hoe het met hen gaat. Een heel grote welkom hier in de studio aan Lunacoustic. Dag Nancy en Dirk, super dat jullie er zijn. Ik ga de micro eerst even aanzetten, want anders gaat dat niet lukken. Hè.
1: Ja. Hey, host.
2: Hallo, hallo.
0: Ja. Straks gaan we eraan beginnen na nog een plaatje van Django Wagner. Waarom ben jij gegaan? En we moeten natuurlijk ook onze adverteerders tevreden stellen. Is dat goed voor jullie?
2: Dat is zeker goed.
0: Oké, tot zo.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Loon Acoustic en De Route. Dag Nancy en Dirk.
1: Hey. Hallo, hallo.
0: Zo, we gaan eraan beginnen, hè. Zowel op het podium als aan de ontbijttafel stemmen jullie perfect op elkaar af, want de chemie is niet enkel muzikaal, maar ook het leven delen jullie met elkaar. Dat is 24/7 samen zijn. Is het bij Loon Acoustic altijd pure harmonie of vliegen de gitaren wel eens metaforisch door de kamer?
2: Ik vind dat een fantastische vraag. Ik ga daar heel eerlijk op antwoorden. Dat gaat wonderwel tussen ons. We hebben een soort inderdaad chemie die tussen ons is. Dus in de eerste plaats zien we elkaar doodgraag.
0: Ja.
2: En dat vertaalt zich ook naar hoe dat we met elkaar omgaan. Heel respectvol. Maar we kunnen ook heel kritisch zijn naar elkaar toe, als het gaat over de muziek. Maar dat aanvaarden we ook van elkaar.
0: Ja.
2: Dat is nooit persoonlijk. Dat is altijd ten dienste van dat gezamenlijke goed, die gezamenlijke passie.
0: Ja.
2: En op die manier leven wij inderdaad in pure harmonie.
0: Kijk, okay,
2: kan het nog mooier?
0: Mooi. Nee, mooier kan het niet meer. Dat is
1: ik
0: juist.
1: Ik kan dat toch mooi zeggen.
0: Jawel. Wie doet wat eigenlijk? Schrijven jullie de teksten en de muziek samen? Of is er een duidelijke verdeling? Bijvoorbeeld de één tekst, de andere de akkoorden? Of?
1: Nee, dus het is een duidelijke verdeling. Dirk schrijft al de liedjes, tekst en muziek. En al de rest doe ik.
0: Oh. Okay.
1: Het aan de man brengen, de praktische regeling. Ik ben zo'n beetje de boekingsagent, de manager.
0: Promotie.
1: Ja. Vooral de praktische zaken moet je bij mij zijn voor het creatieve bij Dirk.
0: Oké. Ja, maar ik denk dat er bij het promoten en zo ook wel het een en het ander bij komt kijken.
1: Ja, heel veel computerwerk.
0: Oké. Hoe hebben jullie eigenlijk elkaar gevonden en wanneer wisten jullie... Ja, wij moeten samen met kleinkunst iets gaan maken.
2: Wij hebben elkaar leren kennen zo'n 16 jaar geleden. Ik zat toen in een bandje en wij zochten een zanger. En we vonden geen zanger, maar ik vond wel een fantastische zangeres op MySpace. Een meisje dat ik totaal niet kende, maar die foto sprak me zo aan.
0: Ja.
2: En dat was Nancy. Ze is bij ons auditie komen doen voor een heel lang verhaal, korte maken. Wij repeteerden zelfs ook als de band geen repetitie had. En toen namen wij gewoon de akoestische gitaar, omdat wij toen al door hadden van ja, wij horen al twee graag Bruce Springsteen, Tom Petty, Bob Dylan enzovoort. En ook natuurlijk die Vlaamse dingen. Maar ja, wij hadden direct door van, wij hebben dezelfde passie.
0: Ja.
2: Dus dat is daar en dan begonnen eigenlijk. En dat is nooit gestopt.
0: Oké.
2: Tot de dag van vandaag eigenlijk.
0: Ja.
2: En gaandeweg hebben we ontdekt dat we elkaar eigenlijk heel tof vonden.
0: Jullie zijn
2: super tof.
0: Jullie gingen repeteren en jullie zijn eigenlijk daarna ook blijven spelen.
2: Ja.
1: Zo is het. Ja, zo kan je het ook een beetje zeggen.
0: Kleinkunst draait om de nuance, de Nederlandse of Vlaamse, in jullie geval het heerlijke West-Vlaamse dialect. Die taal, hoe breng je dat over in het verhaal?
2: Het verhaal is eigenlijk dat er geen verhaal is. Dat is eigenlijk het verhaal. Het verhaal is eigenlijk onze rugzak, onze ervaringen. Dat is het verhaal. En dat maakt het misschien heel herkenbaar voor de mensen. Omdat het puur is. Want het is echt.
0: Het is persoonlijk.
2: Het is persoonlijk.
0: Ja.
2: En dat maakt het ook zo herkenbaar. We krijgen heel vaak de reactie van mensen van, wat jullie zingen, dat is exact wat ik meegemaakt heb. Of waar ik nu doorga.
0: Ja.
2: Het is heel, heel puur authentiek, denk ik.
0: Ja. Zijn er woorden of thema's die jullie bewust mijden, omdat ze te klef of juist te hard zijn voor de kleinkunst?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat we niets uit de weg gaan. Laatst kregen we een heel mooie commentaar van Guido Belcanto. Ook een crème van een gast waar we ook een heel mooie, warme vriendschap mee opgebouwd hebben.
0: Ja.
2: Guido zei ons laatst over ons nummer Stockout. Zegt hij, het gevaar is met zo'n nummers, met zo'n liefdesliedjes, dat het al gauw heel erg klef wordt en heel erg melig. Maar dat hebben jullie totaal uit de weg gegaan. Het is iets heel erg puur geworden. En dat is het mooiste compliment.
0: Weet je, we gaan er eens naar luisteren, hè?
2: Oké.
0: Stockout, Loon Acoustic.

0: toch goed. Het is te hopen dat we dat mogen worden, hè.
1: Ja, ja, dat is het belangrijkste.
0: Kleinkunst kent een rijke geschiedenis. En dan denk ik aan de oude meesters zoals Ramses Shaffy en Herman van Veen. Zeg ik dat verkeerd dat jullie daar een eigen moderne draai aan geven?
1: Ik denk dat je dat zeker heel goed zegt. Ik word heel vaak, en wij worden eigenlijk heel vaak vergeleken met hetgeen Willem Vermanderen deed in het verleden. En ik beschouw dat als een heel mooi compliment. Ja. Het is inderdaad misschien wel een verderzetting van hetgeen Willem deed. Niet dat ik mezelf op diezelfde hoogte beschouw natuurlijk, maar het is inderdaad zo dat wij vertellend ons verhaal brengen naar de mensen. Het is niet enkel zingen, het is een compleet... Een verhaal is misschien, ik weet het niet, het is echt een authentiek en ik denk dat de mensen dat voelen ook...
0: Waar gebeurt voor waarschijnlijk.
1: Altijd.
0: De magie van de kleinkunst zit hem vaak in de theatersetting, zoals de sfeer in de zaal. Kleinkunst vraagt om de aandacht van het publiek, vind ik. Hoe gaan jullie om met met een rumoerige zaal versus een muisstille theaterzaal?
2: Eigenlijk als wij geboekt worden met onze eigen liedjes, is dat meestal in een theaterzaal, cultureel centrum of een kerk. En die mensen komen eigenlijk naar een luisterconcert. Dat weten ze op voorhand. Ze kopen ook meestal een ticketje om te komen luisteren. Dus eigenlijk maken we dan nooit mee dat we tijdens onze voorstelling met onze warme West-Vlaamse kleinkunst dat er gebabbeld wordt. Dat is eigenlijk iets die nooit gebeurt.
1: Ja, en mocht het toch eens voorvallen dat er een aantal mensen toch lichtjes aan het praten zijn, dan glimlachen we een keer naar die mensen en dan wachten we even totdat het uitgedoofd is.
0: Je weet direct de oplossing hoe je moet reageren.
2: Ja. Of als er een telefoon begint te rinkelen, dan zeggen we, bel maar eens, wij wachten wel even.
0: Ja. Die krijgen dan toch wel rode kaken.
2: Ja, die lopen dan meestal weg.
0: Ja, oké. Is jullie show dan eigenlijk puur liedjes achter elkaar doorspelen? Of praten jullie de nummers aan elkaar met conferences of anekdotes?
2: Er zijn heel veel binteksten. Eigenlijk tussen elk nummer is er een bintekst die ook echt bij het liedje hoort.
1: Ja, het is echt deel van de avond. Neem het een of het andere weg en het valt als een pudding in elkaar. Het een heeft het ander absoluut nodig.
0: Ja, dat,
1: en het is ook wel met een lach en een traan. Verweven eigenlijk. Ja.
0: Daar is dan ook wel veel werk aan natuurlijk, want ja, je moet dat toch allemaal, die teksten moet je toch allemaal kunnen onthouden en zo?
2: Ja, maar die teksten zijn ook niet altijd dezelfde, want we spelen ook een beetje in op het publiek die aanwezig is.
0: En wie is de grootste prater van jullie twee?
2: Dat doen we allebei, evenveel.
0: Jullie zijn perfect op elkaar ingespeeld. Hoe zorgen jullie ervoor dat de muzikale chemie tussen jullie na al die jaren op het podium nog steeds net zo fris en intiem aanvoelt als in het begin?
1: Oh, ik denk dat wij het zodanig graag doen in de eerste plaats. En wat jij zegt, dat een avond met Loon Acoustic ook nooit hetzelfde is. Ja. Natuurlijk zijn er een paar punten die blijven. Ja. Maar er gebeurt altijd wel iets. Of de een vertelt iets waarvan de ander in een deuk ligt. Het is telkens
0: uniek eigenlijk.
1: Ja,
2: eigenlijk
1: absoluut.
2: Wel. Ja.
0: Jullie optredens voelen vaak heel dichtbij. En persoonlijk, is het voor jullie makkelijker of juist spannender om zo dicht bij het publiek te staan in een intieme setting?
1: Ik denk dat ik voor mezelf misschien liever heel dicht bij de mensen sta. Alhoewel in Keerbergen gisteren of eergisteren, grote zaal, een beetje meer afstand, maar dat werkt ook.
0: Ja.
1: Ik denk dat de artiest vooral verantwoordelijk is om de mensen te boeien. En dan moet je, dat is jouw taak op dat moment. Mm. Dus klein of groot. Ja.
2: Maar of wij nu spelen voor een zaal van 300 mensen of het is een 50 mensen of zo, het is gewoon, de aandacht die je krijgt van 50 mensen kan dikwijls meer zijn dan die van 300 mensen. Dus,
0: dat begrijp ik.
2: Ja, het is niet omdat er minder publiek is dat wij met minder passie onze voorstelling brengen. Zeker niet.
0: Dat begrijp ik goed. Ja, daar heb je gelijk in. Ja.
1: Nee, maar het is soms ook moeilijk om een zaal te lezen. Hè. We brengen onze optreden en soms hebben we de indruk van, de mensen applaudisseren en beleefd.
0: Ja.
1: Hè. En je denkt van, oké, we hebben ze wel mee, maar het loopt toch niet over. Maar na het optreden krijg je dan een reeks mensen te verwachten. verwerken, bij wijze van spreken, ja. die een praatje willen slaan of die het album willen kopen enzovoort.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Waarvan je dan denkt van, tja, dat heb ik totaal niet doorgehad.
2: Ja. Ja, maar... Als de zaallichten uit zijn, dan zien wij dat niet.
0: Nee, inderdaad.
2: Dus die interactie met het publiek is wel leuk. Dus soms vragen we aan de technieker een beetje zaallicht, alsjeblieft, voor die interactie te hebben. Dat is wel leuk.
0: Jullie hebben eigenlijk een talent om bekende nummers volledig te strippen tot de essentie. En er is altijd iets heel kleins kunstigs aan te horen, moet ik zeggen. Hè? Mm-hmm. Wat is jullie geheim om een bestaand nummer echt van Lunacoustic te maken?
1: Ja, dan heb je het voornamelijk over onze covers, wat dat we ook nog steeds doen. Mm-hmm. Zo doen we dat bijvoorbeeld tijdens uitvaartdiensten. En dan is het inderdaad zo dat je een nummer eigenlijk helemaal moet strippen, zoals dat je zegt, tot de essentie. En dan is het zaak om dat terug op te bouwen. En wij bouwen dat op met hetgeen we kunnen. En dat is onze harmonieën, onze stemmen, ons gitaarspel. Mijn gitaarspel is wat het is. Ik kan ook niet een andere manier van spelen imiteren. Ik speel van mijn 14e. Ik heb een bepaalde stijl ontwikkeld die ik mijn eigen stijl mag noemen. En dat blijkt dan herkenbaar te zijn, gelukkig, maar ik kan daar niet echt een antwoord op geven van het zit zo of zo in elkaar, maar het is inderdaad het klein maken van een nummer. Ja,
2: het blijft altijd 1 akoestische gitaar en 2 stemmen, de harmonie tussen de 2 stemmen.
0: Goed, we gaan nog eens naar een lied luisteren van jullie, Rund diesen Tijd.
2: Heel goed.
0: Ja. Nee, rund diesen Tijd.
1: Rund diesen Tijd.
0: Diesen Tijd, voilà. Ja, ik ga het nog leren, hè.

0: rond deze tijd, Loonacoustic. De naam zegt het al, akoestisch. Akoestiek, akoestisch. In een tijd waarin veel muziek elektronisch en groots is, kiezen jullie bewust voor klein en puur. Is die eenvoud juist jullie grootste kracht? Of is het soms een uitdaging om daarmee een zaal te vullen?
1: Het is altijd een uitdaging, maar ja, het is ook altijd heel boeiend om alles live te brengen. Het kan verkeerd gaan, soms gaat het ook eens verkeerd. Maar dat is net de essentie van live spelen. Daarom zijn we mensen, daarom zijn we geen robots of AI-geprogrammeerde algoritmes, godzijdank. En zolang dat we dat nog mogen en kunnen doen, gaan we dat blijven doen.
0: Ja, ja, ja. Zeker weten, zeker weten. En jullie gaan nog veel werk hebben.
1: Ik hoop het.
0: Jullie muziek floreert eigenlijk in luistercentra, huiskamers en intieme theaters. Daarnet had ik nog met jou een gesprek, Nancy, dat jullie aanstaande zaterdag ook een uitvaart doen.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja. Wij doen eigenlijk heel regelmatig de live muziek tijdens uitvaartdiensten in kerken en aulas. En dat is eigenlijk gekomen door het liedje Omdat je mini verhet. Dirk heeft dat nummer geschreven in de nasleep van het overlijden van zijn papa. Een soort verwerking.
0: Ja.
2: En dat is niet te geloven online wat dat liedje al gedaan heeft en waar dat liedje ons al gebracht heeft.
0: Ja, ja.
2: En een beetje door dat liedje zijn we in die uitvaartwereld terechtgekomen. En ja, ondertussen zijn er nog nieuwe liedjes van ons bijgekomen, ook zelfgeschreven nummers, zoals Vlinder bijvoorbeeld, of nu onze nieuwe De Zin, hebben we eigenlijk ook al op een uitvaart gespeeld.
0: Ja.
2: Ja, dat is iets heel dankbaars om te doen, eigenlijk. Ja, ja.
0: Goed. De mensen kunnen jullie boeken natuurlijk. Waar kunnen ze eigenlijk terecht voor boekingen, informatie?
2: Sowieso op onze website, www.loonacoustic.be. Daar kan je eigenlijk alles terugvinden. En ons mailadres en ons telefoonnummer staat daarop om ons te boeken. We zijn ook heel actief op Facebook, op de Facebookpagina van Loonacoustic.
0: Ja.
2: YouTube, je kan ons eigenlijk overal vinden.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, en dan zijn we nu toe aan jullie nieuwe single.
1: Ja.
0: Ik moet uit naam van Radio Pros alleszins jullie bedanken, want dat is een primeur, omdat deze pas vrijdag officieel verschijnt. De single noemt De Zin. Gaat dit over de zin van het leven of ben ik mis?
1: Nee, je zit er een bonk op eigenlijk. Ja. De zin van het leven. Ja, eigenlijk wel. Het idee begon eigenlijk dat je het leven eigenlijk kan vergelijken met een kleurboek. En de tekeningen die daarin staan, ja, die zijn vast. Je zou kunnen zeggen dat dat je lot is of hetgeen dat je overkomt. Je hebt daar geen inspraak in.
0: Ja.
1: Maar hoe dat je die tekeningen inkleurt, ja, dat bepaal je wel zelf. Dus met positiviteit, heldere kleuren, je lot aanvaarden. Ik denk dat dat de essentie is. En als je in zo'n situatie zit dat het veel minder gaat, dat je door ziekte of door afscheid of grote veranderingen moet gaan, ja, dan denk je nogal vaak, waarom moet mij dit overkomen? Wat is de zin hiervan?
0: Goed.
1: Wel, het goed inkleuren van die tekeningen, dat is de zin.
0: Wij gaan luisteren. We gaan de studio hier een beetje verbouwen.
1: Ja.
0: Wat moet er nog gebeuren?
2: Het is helemaal live, hè? Helemaal live.
1: Ja, we
2: en
1: gaan.
2: Akoestisch.
0: Okay.
1: We gaan vrijdag pas inderdaad de single op jullie loslaten. Maar we gaan hem hier live al een keer ten gehore brengen met de gitaar en een beetje. Fouvelare, komt goed.
2: Lukt helemaal. Een akoestische versie van onze nieuwe single. De Zin. Nee, het is al gelukt.
1: Houd je vast aan het groene van het gras, al was je dag genie, morgen wel misschien. Morgen komt de zon op en kleurt de lucht lichtblauw, en kleurt de lucht lichtblauw. Houd je goed. Ik wens je vele moed, al is het al zwart dat je ziet, donker bluft het niet.

0: Prachtig, prachtig. Dankjewel. Volgens mij gaat deze single nog wel heel veel gedraaid worden, alleszins door mij. Nu mag ik jullie bedanken voor jullie komst. Jullie nog veel succes wensen.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop jullie nog eens te ontmoeten.
1: Zeker. En altijd welkom tijdens een van onze optredens.
0: Ik ga dat proberen. Als super. Dat ergens in de week valt op maandag of dinsdag,
1: voilà.
0: Mocht je mij misschien in de zomer, de zomer komt eraan.
1: Voilà, de concertagenda kan je altijd op de website vinden.
0: Die hou ik bij.
2: All right.
0: Dirk en Hansie, dank jullie wel.
2: Jij bent bedankt. Dank u.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Feitenkalender.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Nu woensdagavond live bij Radio Pros.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
8: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.
9: Pros, goeie avond.
10: Peter Monsieur.

Dat was Luke Jones met zijn Only a Fool. En van die ene Vlaamse artiest gaan we vlotjes over naar de andere. Een pop-dance track van eigen bodem. Hier is Tina Bright met Wolvin. Trouwens, van harte welkom in deel 2 van Muziek Mozaïek.

0: plaatje aanvragen, groetjes doen?
1: Bel ons nu.
0: 070-222-250.
2: Bros FM.
1: De radio met eigenheid.

Johan uit Herzele vroeg een prachtige plaat aan. We reisden terug naar het gezegende popjaar 1969 voor een absolute klassieker van Robin Gibb van de en de Bee Gees. Speciaal voor Johan, dat was Saved by the Bell. En Yvette uit Willebroek stuurde ook een berichtje of ik een plaatje wou draaien van Justin de Wild. Cheerio. En ze bedankte ons nog voor het winnen van de pronostiek van gisteren.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
3: De

Wesley Klein, Droom met mij. Zojuist kreeg ik een heel fijn berichtje binnen van José uit Sint-Lievenshouten. En José heeft zin in een flinke dosis Franse nostalgie. Een absolute klassieker uit de vroege jaren 70 die je meteen doet wegdromen naar een terrasje in de zon. Speciaal voor jou, José, en voor iedereen die zin heeft in een vleugje romantiek. Michel Delpech met Pour un flirt.

Johan en Frida zaten klaar voor hun favoriete plaat en geef ze eens ongelijk, want we gingen terug naar 1998 voor een absolute slagerklassieker. Speciaal voor jullie in Herzelen en natuurlijk voor iedereen die van echte gezelligheid houdt. Die Flippers, Liebe ist mehr als nur eine Nacht. Tijd voor Jim Reeves, I love you because...

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
3: Bos FM. De muziek waar jij van houdt.

0: Van den Bossen en boom. We zijn bijna aan het einde gekomen
1: Peter
0: van deze...
1: Peter, monsieur.
0: Oh, la la la la. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze muziekmozaïek op dinsdag. Morgen ben ik er weer. Ik wens je nog een fijne avond en tot dan graag.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Dit is Radio Pros FM 88.8 via internet radioprost.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje. Info hofvanoranje.be.
2: Nu woensdagavond live bij Radio Pros.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feest.

0: staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard en dat is positief, zegt Céline Balieu van Belfius.
3: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
1: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag, bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM

0: Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, met Pros de nacht door.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in